0: Die muziek zijn dan de beste mixes. 80 jaar, 90 jaar, af en toe.
1: The Super 80s.
2: Radioactive, only the best.
3: And the best music.
4: Radioactiv, einfach nimmer gut.
5: Radioactiv, Ehre-Radiosender für den Osten. Radioactiv auf 106,5.